0: bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: hangen.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons.

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Siti Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
5: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
4: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
6: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
4: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Hier is je vertraging een kwartier. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.

0: City Mama gooide hoge ogen. We begonnen trouwens met Joe Jackson.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: You can't get what you want till you know what you want. Ja, dat lijkt me logisch. Je kunt pas iets willen als je weet wat je wilt. Goedemorgen. Misschien wil je wel lekker wakker worden met Simpel Simons. Het kan allemaal, ook op deze dinsdag de 12e mei. Van harte welkom. Jo, over een dag begint het weekend alweer, hè? Ja, hè? Ja, we hebben een korte week, hè? Ja, Hemelvaartsdag. En de meeste mensen hebben ook nog een dagje daarna vrij. Nou, ik ga je gewoon lekker je werkdag in helpen als je tenminste aan het werk bent. Want er zijn ook wel veel mensen die in deze periode vakantie hebben. Die denken, nou, die meivakantie zit erop. Al die scholieren die zijn weer terug naar school. Nu grijp ik mijn kans. De prijzen zijn vaak ook nog wat aantrekkelijker. Maar het is ook wat rustiger overal. Dus, en het weer hier valt een beetje tegen. Ja, we kunnen niet anders concluderen als dat het ineens weer een stukje frisser was. Mijn cv-ketel die schrok zich kapot. Die denkt, wat moet ik nou weer aan het werk? Ik had me er eigenlijk bij neergelegd dat de zomertijd was ingegaan en dat ik alleen nog maar warm water hoef te leveren. Helaas, hij moet het nog even doen. En dat met deze gasprijzen. Daar word je ook niet al te vrolijk van, hè? Nee, precies. Hey, wat gaan we allemaal doen tussen nu en 9 uur? We nemen je mee de muzikale schatkamers in met een mooie open deurplaat. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de Simple Shazam. Dat is deze hele week nieuw werk van de Rolling Stones. Ja, die hebben een nieuw album uitgebracht. Dat hebben ze in een maand tijd opgenomen. Vorige week gepresenteerd en het klinkt als vanouds. Alsof die jongens het niet verleerd zijn en ook nooit zullen verleren. Maar ze lijken ook niet ouder te worden, terwijl ze allemaal al 80 plus zijn. Ik bedoel, als je ze zo ziet lopen, denk je van, jee, kan dat allemaal nog? Ja, het kan allemaal nog. En Mick Jagger klinkt krachtiger dan ooit. En het gitaarspel van Keith Richards is waanzinnig. Dus ja, ik kan niet anders zeggen als dat ze ons blijven verbazen, de heren. Gaan ze ook toeren? Het is maar de vraag, maar je weet het nooit, hè, bij die gasten. Dus dat allemaal in het volgende uur. Ook de Horizon Agenda met Hans van Groessen. Zometeen rond 19:15 het weer. Het blijft fris en wisselvallig. En ja, Hemelvaartsdag is toch zo'n jas aan moment. En ook het nieuws van bij ons is er. Ja, van de nieuwsredactie. Dat doen we om 19:55 en 20:55. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, wat dacht je van Michel Fugain, de Franse zanger. Billy Swan, de man van I Can Help. Manon Thomas, ooit presentatrice. Annegien Steenhuizen presenteerde het NOS-journaal, maar is al een tijdje van de buis af. Ja, en er doen zich allerlei wilde verhalen eronder, maar de NOS zegt, het is privacy, niemand hoeft te weten wat ze heeft. En Annegien wil het ook bij zich houden, maar ik vond haar altijd wel een geweldige nieuwslezeres. Ik hoop dat we haar nog ooit terugzien. En ook Gers Padoel, de rapper, is jarig, evenals Steve Winwood. Hier is hij met het prachtige Back in the High Life Again. Goedemorgen.

James Taylor zingt een vrolijk deuntje mee in Back in the High Life Again. En hij speelt ook de mandoline. Ja, mooi hè. Het komt uit het album Back in the High Life van Steve Winwood uit 1986. En de man viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Ja. Hij begon ooit in Traffic samen met zijn broer. En ja, het is nog steeds heerlijk om naar dit soort prachtige liedjes te luisteren. Hier bij Radio Horizon. Goedemorgen.

Michael McDonald. En het prachtige All My Own hier bij Radio Horizon. Het is alweer bijna half acht. Zometeen natuurlijk het nieuws van Beyoncé. Het zal zijn zo rond, acht over half acht. En nu die mooie van Sam Fender en Olivia Dee.

0: vorig jaar al een simpel Shazam. En uiteindelijk toch uitgegroeid tot een prachtige hit voor Sam Fender samen met Olivia Dean. Je hoorde Rain, Me and the Man, de man van 17 Going Under. Zometeen John Mayer, ook het nieuws van bij ons komt eraan. En het is druk op de weg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging zijn de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel duurt er ruim 20 minuten langer over. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Waardenburg is je vertraging een kwartier. En de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht ook hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: John Mayer, de prachtige Gravity. Uit 2006 alweer. Ja, wat vliegt de tijd. Hè. 20 jaar geleden was hij er al, die man.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Heerlijk. Goedemorgen, nieuws van bij ons. En we beginnen in Valkenswaard, want vannacht rond 2 uur... wat zeg ik, gisternacht rond 2 uur is op de Haagstraat een man aangereden door een personenauto. Dat gebeurde bij de Venakkerstraat. De auto zou vanaf de Geenhovense Dreef de Haagstraat zijn ingereden en daar het slachtoffer hebben geschept. Na de aanrijding reed de bestuurder door richting de Willy Broderslaan. Op het kruispunt zou de automobilist nog een rondje hebben gemaakt, waarna de wagen verder reed in de richting van de Waalrusseweg. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en over de ernst van de verwondingen is nog niks bekend. De politie richtte al gelijk een eerste onderzoek in en bij daglicht hebben ze verder gekeken. We houden je op de hoogte. Dan een bericht over stroomkabels, want de provincie Noord-Brabant heeft een volgende stap gezet in het onderzoek naar een nieuwe ondergrondse stroomkabel tussen Eindhoven-Zuid en Hapert. Deze kabel moet in de toekomst helpen om het elektriciteitsnet sterker en betrouwbaarder te maken. Van 9 januari tot en met 19 februari konden inwoners en organisaties reageren door middel van een zogenoemde zienswijze. In totaal kwamen 12 reacties binnen. Mensen maakten vooral opmerkingen of zorgen over gezondheid, natuur, landschap, water en bodem. De provincie heeft alle reacties verzameld. Daarin staat ook hoe de opmerkingen worden meegenomen in het vervolg van het project. Sommige inwoners deden voorstellen voor nieuwe routes, maar de provincie neemt die niet over omdat ze niet passen binnen de vastgestelde regels en voorwaarden. En tot slot aandacht voor Valkenswaard op Hemelvaartsdag. In het centrum van Valkenswaard gelden op donderdag 14 mei verkeersmaatregelen door meerdere evenementen. Op de markt is de weekmarkt, in het centrum vindt ook de braderie plaats en op de statie is een muziekevenement. Verschillende straten worden tijdelijk afgesloten voor verkeer. Van 5 uur tot 22 uur is de Eindhovenseweg afgesloten tussen de Oranje-Nassaustraat en de kruising met de Dommelseweg. Ook delen van de Peperstraat, Maastrichterweg en Leenderweg zijn dicht. Daarnaast worden de Frans van Beststraat en de Karel Mollestraat Zuid afgesloten. De Frans van Beststraat blijft langer dicht door het muziekevenement. Deze straat blijft dicht tot vrijdag 3 uur. De buslijnen 317 en 318 rijden op Hemelvaartsdag een aangepaste route. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon app voor iOS en Android. Zometeen het weer. Ook Sunburg komt eraan, maar nu is Paul Simon. You can call me Al. Simpel.

Summer. En 12 to 12 hier bij Radio Horizon. Ja, blijft een mooi liedje. En zo'n beetje het debuut volgens mij voor deze man uit New York. En daarmee is het kwart voor acht geweest. Tijd om eens even naar het weer te kijken. Want vandaag wordt het iets warmer met maximaal rond de 13 graden en iets minder regen. Het weer wordt wel geleidelijk beter. Morgen woensdag wordt het frisser met buien. En donderdag blijft het wisselvallig. Dus ja, je moet rekening houden deze week met afwisselend weer. En dat terwijl er een aantal mooie vrije dagen aan te pas komen. Hier is Madness en Our House.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
9: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
11: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
9: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer en een kwartier vertraging. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: In the Church of the Poison Mind. Nou, daar kun je van alles bij voorstellen. En we begonnen met Hoogel en Salto. Het was trouwens de Culture Club. En dat zou als een zomerritje kunnen worden. Jamaican Bam Bam.
1: Precies. Vandaag in het verleden.
0: Tenminste, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg daar wel een beetje een glimlach van op mijn gezicht van zo'n liedje. Goedemorgen, dinsdag 12 mei, 8 uur geweest. Het is druk op de weg, dus geniet lekker van Simple Simons met de hits die je kent. En natuurlijk het nieuws van bij ons, maar nu eerst even de geschiedenis. Want we herdenken vandaag een groot schrijfster die door gruwel heen schreef naar schoonheid. Precies 54 jaar geleden, op 12 mei 1970, overleed Nellie Sachs. Een vrouw wier woorden de pijn van de Holocaust vast hebben gehouden. Nellie Sachs werd geboren in 1891 in Berlijn uit Joodse ouders. Ze groeide op in een beschaafd cultuurgezin. Maar de jaren 30 bracht de duisternis. Het antisemitisme steeg. Als Joodse schrijfster kreeg ze een publicatieverbod. Haar stem werd gesmoord. Maar ze ontsnapte. Door de bemiddeling van de Zwitserse schrijfster Selma Lagerlöf mocht Sachs naar Zweden vluchten. Een ander land, een nieuw leven, maar met onuitwisbare herinneringen. In Zweden schreef Sachs tussen 1940 en 1944 een verzameling gedichten. Ze schreef over ballingschap, verlies en verdriet. Ze schreef over de Holocaust. Het werd gepubliceerd onder de titel In de woningen des todes, in de woningen des doods. Die titel is niet zomaar gekozen. De woningen des doods zijn de concentratiekampen. In haar gedichten gebruikte ze krachtige beelden, rookstof, schoorstenen. Ze maakte abstractie concreet. En ze maakte onvoorstelbare pijn voelbaar. Jaren later, in 1966, werd ze erkend met de Nobelprijs voor de literatuur. De wereld zag eindelijk wat haar woorden betekenden. Ze had overleefd en ze had getuigd. Op 12 mei 1970 stierf deze grote schrijfster. En haar gedichten, die leven voort. Het is vandaag ook dag van de verpleging. Een dag voor alle verpleegkundigen die dag in dag uit voor ons zorgen. Ze zijn de ruggengraat van de ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Ze zijn er als je ziek bent, ze helpen je, ze troosten je. Ze zorgen dat je beter wordt en ze doen dat met hart en ziel. Het werk is zwaar, lange diensten, moeilijke patiënten, emotioneel belastend. Ze zien mensen lijden, ze zien mensen sterven. En toch gaan ze elke dag terug, omdat ze ervan houden om voor anderen te zorgen. Deze dag wordt gevierd op de verjaardag van Florence Nightingale. Zij was een beroemde verpleegkundige uit de 19e eeuw. Ze revolutioneerde de verpleging en zorgde ervoor dat verpleegkundigen werden erkend als professionals. Dankzij haar hebben we nu het vak zoals het is. En wat is belangrijk? Verpleegkundigen verdienen respect en waardering. Ze verdienen beter betaald te worden. Ze verdienen betere werkomstandigheden. Ze verdienen rust en steun. Dus vandaag een groot compliment voor alle verpleegkundigen. Jullie zijn helden, echt waar. Zonder jullie zou onze gezondheidszorg niet bestaan. De horizonagenda komt eraan. Dat geldt ook voor 5-star. En nu, later als ik groter ben, hier is Bluff.
2: De Radio Horizon.

0: Kunstcentrum van Budelschoot staat donderdag 14 mei weer in het teken van gezelligheid, muziek en ontmoeting tijdens de jaarlijkse braderie Budelschoot. Vanaf 12 uur start het middagprogramma met een uitgebreide braderie. Bezoekers kunnen langs tal van kramen struinen met een mix van lokale ondernemers, hobbyisten en verenigingen. Ook voor kinderen is er volop vermaak, onder andere met springkussens en diverse attracties. Op het Vogelsplein zorgen DJ Nori, T-Force en Unity Dance voor een gezellige sfeer tijdens de middag. In de avond wordt het feest voortgezet op het Vogelsplein met live optredens van Star Flavor, een tribute aan André Hazes, Sonic Speed en DJ Seam. Dat programma loopt door tot 12:30. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in het centrum van Budelschoot op het Vogelsplein. De toegang is gratis. Lees meer op braderiebudelschoot.nl. De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heezeleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 24 in Heezen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heiken 42 in Heezen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

bladen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Ik denk dat Stef Bos wel de overtreffende trap heeft gevonden van hoe je Nederlands kunt vertellen dat je ontzettend veel van iemand houdt. Ik heb je lief.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen. Simpel Simons met de ochtend van Horizon en het nieuws van bij ons. We beginnen met aandacht voor Valkenswaard op Hemelvaartsdag. In het centrum van Valkenswaard gelden donderdag aan verkeersmaatregelen door diverse evenementen. Op de markt is de weekmarkt. In het centrum vindt ook de braderie plaats. En op de statie is een muziekevenement. Verschillende straten worden tijdelijk afgesloten voor verkeer. Van 5 uur tot 22 uur, dat is 10 uur 's avonds, is de Eindhovense weg afgesloten. Tussen de Oranje-Nassaustraat en de kruising met de Dommelseweg. Ook delen van de Peperstraat, Maastrichterweg en Leenderweg zijn dicht. En verder worden de Frans van Beststraat en Karel Mollestraat Zuid afgesloten. De Frans van Beststraat blijft langer dicht vanwege een muziekevenement. De straat blijft dicht tot vrijdag 3 uur. De buslijnen 317 en 318 rijden op Hemelvaartsdag een aangepaste route. Dan een bericht over stroomkabels. De provincie Noord-Brabant heeft een volgende stap gezet in het onderzoek naar een nieuwe ondergrondse stroomkabel tussen Eindhoven-Zuid en Hapert. Deze kabel moet in de toekomst helpen om het elektriciteitsnet sterker en betrouwbaarder te maken. Van 9 januari tot en met 19 februari konden inwoners en organisaties reageren door middel van een zogenoemde zienswijze. In totaal kwamen 12 reacties binnen. Mensen maakten vooral opmerkingen of zorgen over gezondheid, natuur, landschap, water en bodem. De provincie heeft alle reacties verzameld. Daarin staat ook hoe de opmerkingen worden meegenomen in het vervolg van het project. Sommige inwoners deden voorstellen voor nieuwe routes, maar de provincie neemt die niet over, omdat ze niet passen binnen de vastgestelde regels en voorwaarden. En we eindigen ook in Valkenswaard, want gisternacht rond 2 uur is op de Haagstraat een man aangereden door een personenauto. Dat gebeurde ter hoogte van de Venakkerstraat. De auto zou vanaf de Genovense Dreef de Haagstraat zijn ingereden en daar het slachtoffer hebben geschept. Na de aanrijding reed de bestuurder door richting de Willy Broederslaan. Op het kruispunt zou de automobilist nog een rondje hebben gemaakt, waarna de wagen verder reed in de richting van de Waalrusseweg. De hulpdiensten waren snel te plaatsen. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. En de politie verrichtte gisternacht al een eerste onderzoek. Bij daglicht is het onderzoek verder uitgebreid met een buurtonderzoek. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Opa Light. Taylor Swift, haar eerste hit van haar nieuwe single. En het was ook een grote hit. En zometeen de open deur platen we er al af naar 1973. En het is druk op de weg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Er staat nu meer dan 220 kilometer file in de regio. Zo staat er file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel kun je rekening houden met ruim een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek een kwartier vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Morgen wordt fantastisch hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 12 mei 2026 en precies 21 jaar geleden werd iets speciaals gekozen. Het intro van Radar Love van Golden Earring werd gekozen tot het meest weergaloze intro. En dat was niet zomaar. De luisteraars van het AVRO Radio 2-programma Schiffers.fm hadden 2 weken de tijd om te kiezen uit 111 verschillende weergaloze intro's. En Radar Love won, een klassieker uit 1973. Dat intro is namelijk echt onvergetelijk. De gitaaropening van George Kooijmans, de drumroffels van César Zuiderwijk, de bas van Rinus Gerritsen. Die combinatie raakt iets bij je, iets blijvends.

0: George Kooijmans zei tegen presentator Hans Schiffers: we weten dat het een klassieker is die over de hele wereld nog iedere dag wordt gedraaid. Dat mensen in Nederland dit via zo'n verkiezing nog eens extra benadrukken, is een erkenning. Op de tweede plaats stond het intro van School van Supertramp uit 1974. En de derde was voor I Feel Fine van de Beatles uit 1974. De vierde was Hotel California van de Eagles uit 1976. Radio Love is eigenlijk geboren in het huis van Barry Hay. Hij zat met vrienden te brainstormen over een nieuwe song. Hij stuurde zijn vrienden naar de kroeg en werkte verder aan Radar Love. Toen ze terugkwamen en Barry de tekst aan zijn Amerikaanse logé liet horen, was die dol enthousiast. Het werd een hit. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika haalde het de 13e plaats in de Billboard Hot 100. Vandaag draaien we Radar Love van de Golden Earring. Het meest weergaloze intro in 2005. En vandaag...
1: De Open Deurplaat.

0: Wham. Volgens mij was het een van hun laatste hits.
1: Ja.
0: Heerlijk. En daarvoor de plaat met de meest weergaloze intro in 2005. Radar Love van de Golden Earring. En dit is Carly Rae Jepsen.

Cici Peniston en We Got A Love Thing hier bij Radio Horizon. Daarvoor nog Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En zo zijn we aangekomen bij de Simple Shazam van deze week. Het is de nieuwe van de Rolling Stones. Uit hun album Foreign Tongues is hier In The Stars. Veel plezier zometeen met Horizon at Work en tot morgen.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
7: En je accu?
6: Die is leeg.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
12: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden, dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
11: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
13: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus. Die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
11: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De files beginnen langzamerhand af te nemen. Wel staat er nog zo'n 160 kilometer in het zuiden. Zo ook op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Daar is het raak tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 6 kilometer en een kwartier oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum doe je er een kwartier langer over. En de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is je tijdverlies ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. Een wandeling door het Beekdal van de Kleine Dommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Heezen. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
4: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Maden en Waspik is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

12 mei 2026 op deze dinsdag, luisteraars. Van harte welkom, daar zijn we weer met Horizon Network, met Van Dommelen. Met onderweg al de boterhamtrommel meegenomen en de koffie voor straks 12 uur. En zover is het nog niet, dus eventjes afwachten. Oh, oh.

Als een dijk van dit voor de Sir Douglas Quinter. En dat was de titel, Mendocino, 11 minuten over 10 uur. En daarvoor hadden wij de poppies uit Frankrijk, Nonor, Jena, Chancé. En wij begonnen helemaal met Casey en de Sunshine Band in dit programma. Kijk, nou, het ging allemaal zo vlug vanmorgen. Winding your way down the bay. Dus ik bij moest houden. Lighting your head and bed. Dit is Undercover. Eigenlijk origineel van Jerry Rafferty en het heet Baker Street.

Van de LP, dat is Arrival. We hebben het over ABBA en I Am The Tiger. I Am The Tiger. En dus, die song is helemaal teruggekomen door die film Dust Bunny. Dat is helemaal in de belangstelling. Een vergeten liedje van ABBA dus. Ja, leuk. Een tiger hadden wij vroeger ook als je ging tanken. Dan doe een tijger in je tank of zo. En Bonnie Sinclair heeft ook Teach Me Tiger. Volgens mij heeft ze ook gemaakt. Hè? Dat is ook niet. Nou ja, moet je allemaal op gaan zoeken. Daar heb ik ook geen zin in, joh. Het zonnetje schijnt, dus niet zo verkeerd buiten, hoor. Nee, zeker niet. We gaan naar België met deze Vaya con Dios. Een van de vele hits, moet ik zeggen. Het heet Heading for Fall.

Prachtig nog steeds, Snow Patrol en Run. En er is ook een cover van Leona Lewis, de zangeres. Ook heel erg mooi, de moeite waard. Maar we kozen vandaag eens gewoon voor het origineel, Snow Patrol dus door. Hadden wij nog Faya Condias met Heading for a Fall. En hier is Whitney Houston.

0: verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Fetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertifetti.nl. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor, die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. En tot zover weer de Horizon Agenda. Deze en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Als je dan komt, je nog een beetje terug, maar daar laten wij het wel bij. Dat was Billy Swan en in die tijd werd het Hammond-orgeltje weer helemaal populair. I Can Help was dat een groot hit voor hem. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten hier bij Horizon at Work.

Een brilletje van de gitarist zou ik ook willen hebben, ja. Dat was Jefferson Airplane met zangeres Grace Slick en Somebody to Love. Ze stonden ook op het Woodstock Festival, augustus 1969. Ja, leuk hè. En een jaar later kwam de Nederlandse band Shocking Blue in februari nummer 1 in de Billboard Hot 100 met Venus. En veel Amerikanen dachten dat dit een soort reïncarnatie van Jefferson Airplane was. Maar dat is eigenlijk nooit geworden. Nee, het bleef gewoon Shocking Blue. Maar deze, natuurlijk Jefferson Airplane, had ook nog White Rabbit. En dit was hun grootste hit. Oh.

Mooie opnames van zangeres Laurie Morgan. Samen met de Beach Boys. Jazeker. Heren als backing vocals. Ongelooflijk, hè? Leuke plaat. Mooie opname. En daarvoor hadden we Dan Hartman met Instant Replay. En dan moet ik altijd een beetje aan pudding denken. Instant Replay, maar ja, instant pudding. Maar, hey, heel vroeger hadden we in Hezen nog kookpudding. Kennen we dan nog kookpudding? Hè? De vif. Ja, vif. Moet niet gekker worden. We gaan even kijken. 10:50. Muziek nu van Sophie B. Hawkins. En het heet Right Beside You. Komt-ie aan.

Right Beside You, Sophie B. Hawkins was dat. En we hebben nog tijd voor Roxy Music met Brian Ferry. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur. We gaan starten, hoor ik hier op de achtergrond al. Ja. Even kijken, ik ga snel even aan de koffie. Tot straks.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434. Are you ready
2: to party? Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goeie vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommel.

Het is bijna 8 minuten over half uur op deze 12 mei 2026. Op deze dinsdag. Horizon at Work. The Way You Make Me Feel. De grote hit van Michael Jackson. In dit programma vandaag. En we're helemaal hype en terug door de succesvolle bioscoopfilm die draait, Michael. Nou, veel fans genieten ervan, mag ook wel zeggen. Tot aan 12 uur dit programma.

Ja, ja. Hij telt tot en met drie, hoor. Ja, zeker Ricky Martin was dat met waarschijnlijk zijn grootste hit. Dat heet allemaal Maria. En daarvoor hadden wij formatie Creedence Clearwater Revival van de LP Willy and the Poor Boys. En de grote hitsingle uit 1969. Dat heet allemaal Fortunate Son. Wel lang geleden. Voor de maling van het duo Sonny en Cher uit de jaren 60. Solo zangeres Cher. Haar grote hit, haar comeback met Cher Believe.

I Saw Her Again, bezongen door de mama's en de papa's. En die kennen we nog van andere hits. Bijvoorbeeld Monday Monday was een groot hit voor deze formatie. En California Dreaming. En dat was een latere periode. I Saw Her Again Last Night. Onder andere met Mama Cash. Erbij, hè? Mama Cash. Kennen we Mama Cash? Niet te verwarren met Johnny Cash. Nee, dat was geen familie. Helemaal niet, nee.

En dat waren de Shadows met Food Tapper. Shadows kennen we ook als begeleidingsband van Cliff Richard heel vroeger, lang geleden. En daarvoor hadden we Bangerhart door Rob de Nijs. We gaan nog een opname draaien van Sweet Sensation, Purely by Coincidence. En dan gaan we naar de agendaberichten.

0: 12 uur start het middagprogramma met een uitgebreide braderie. Bezoekers kunnen langs tal van kramen struinen met een mix van lokale ondernemers, hobbyisten en verenigingen. Ook voor kinderen is er volop vermaak, onder andere met springkussens en diverse attracties. Op het Vogelsplein zorgen DJ Nori, T-Force en Unity Dance voor een gezellige sfeer tijdens de middag. In de avond wordt het feest voortgezet op het Vogelsplein met live optredens van Starflavor, een tribute aan André Hazes, Sonic Speed en DJ Seam. Dat programma loopt door tot 12:30. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in het centrum van Budelschoot op het Vogelsplein. De toegang is gratis. Lees meer op braderiebudelschoot.nl. De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Fun Set. Fun Set is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heezenleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 24 in Heezen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heiken 42 in Heezen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

I guess that's why they call it the blues. Door meneer Elton John. Ja, en ik raakte bekend met Elton John heel lang geleden. Ben zijn eerste hit, waarschijnlijk Your Song, was een geweldig mooi. Ja, en deze trouwens ook. Bedankt Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groenzen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Horizon at Work nog tot aan de klok van 12 uur met Van Dommelen. Nu door met Suzanne en Freek.

Een grote opname van de Temptations. Destijds van de LP Masterpiece, geproduceerd door Norman Whitfield. De Temptations komen ook samen met enkele leden van de Four Tops naar Eindhoven. Ja, voor ons. Ja, hè. Hey. We zijn ze alweer.

Ja, dus ze komen naar Eindhoven een verhaaltje afmaken. Op 22 juni, samen met de Four Tops. Van een geweldig optreden, weet ik dan wel. En deze Love Talent kwam dus af van het album Masterpiece. Ook van die hele lange opnames allemaal. Wat is het wat mooi. En nog even de liefhebbers, de insiders weten dit nog wel natuurlijk. Het is bijna 10:50 op deze dinsdag, de 12e mei. Door nu met opname van Total Touch. En het heet allemaal Somebody Else's Lover.

was de grote hit voor Total Touch en Somebody Else's Lover. En ik heb nog één plaatje te gaan richting commercials aan het nieuws van 12 uur. We gaan het doen met Rockwell. Rockwell? Rockwell, ja. Ook niet? Rockwell. Somebody's Watching Me, dat kan ook gebeuren inderdaad. Bedankt je allemaal voor het luisteren. Fijne dag nog, geniet ervan. In de middag gaan we naar Peter van Echt, zodat ik de muziek van de smaak van Zwaak. Fijne dag en wat mij betreft...

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje! Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter Zwaag.

0: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
1: En je accu?
0: Die is leeg.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
0: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
8: DAB+
9: en overal online.
8: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. De Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon. Peter Zwart.

0: Waard, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En aanmelden kan via bibliotheektekempen.nl. Concert Ivetti viert op woensdag 13 mei het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Ivetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertivetti.nl. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk at grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. En tot zover weer de Horizon Agenda. Deze en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig?
6: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Echt.
9: Dinsdag 12 mei, 7 na 2 uur geworden. Een bijzonder goedemiddag. Vannacht welkom bij een nieuwe aflevering van het Tussenuur. We doen dit elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Dus vannacht wel.

House of Fun. Dat is eigenlijk wat wij toch wel zo'n beetje zijn. Elke werkdag hier op Radio Horizon tussen 2 en 3 uur. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur deze middag. Hadden wij Madness.

0: Het Van Bestpark staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Valkenswaard opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten of feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard.
1: Radio Horizon. Radio Horizon.
0: De organisatie heeft trouwens ook laten weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt voor lagere ticketprijzen. Voor 16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen. Ook zijn losse dagkaarten verkrijgbaar. Meer informatie, Amazing Valkenswaard.
2: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was, they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

0: van The Ghetto. Wat heerlijk om naar te luisteren naar deze muziek van de Philadelphia International All-Stars. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent elke werkdag van maandag tot en met vrijdag het tussenuur hier op Radio Horizon. Dit jaar vindt de garageverkoop in Budel plaats op 7 juni. Noteer het alvast in je agenda. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curioza of andere koopjes. En inwoners die zelf nog willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog altijd aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan uiteindelijk door een e-mail te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op om hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van de bezoekers. Zondag 7 juni van 10 tot 4 uur in Budel.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

band. Ooit hadden ze ook een hit met de Seven Tears. Maar dit was The Sun of Jamaica. Net nog wat groter hit volgens mij als de Seven Tears. En ik kan me nog herinneren dat Arne Jansen, ja, je weet wel, van die man van meisjes met rode haren, ooit een cover heeft gemaakt op die plaat van de Seven Tears van de Goombe Dance Band. En dan heette het De Zeven Brieven. Misschien wel het komende week einde in het programma Fris uit de Veren. Dit is Miss Montreal.

vijf minuten voor half drie geworden, hadden wij Harry Styles met de meest recente en die heette Aparture. We hebben zojuist kunnen luisteren naar de headlines van het regio nieuws. Zometeen het volledige regio nieuws. Is dit de muziek die aanhaakte bij het geluid van Motown? Maar het werd uiteindelijk in 1968 pas een hele grote hit voor de Flirtations. En Nothing

en Running Up That Hill. Hoe gaat het met de natuur in het zuidelijke buitengebied van Valkenswaard? Om inwoners daar meer over te laten ontdekken, organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid-Valkenswaard op woensdag 20 mei een wandeling door de plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant hoe over de ontwikkelingen in dit gebied. En ook wordt er stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarde van de plateau. En er is tijdens deze wandeling volop gelegenheid om ook vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers ook nog napraten. De deelname is gratis. Aanmelden tot en met 13 mei kan via Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl.

Wherever I Lay My Head, That's My Home is een liedje geschreven door Marvin Gaye, Barrett Strong en Norman Whitfield. En voor het eerst opgenomen door Marvin Gaye in 1962 al. En het was ook de B-kant van zijn hitsingle Too Busy Thinking About My Baby. Maar dit was de uitvoering van Paul Young uit 1983. Wherever I Lay My Head.

15 minuten voor drie met muziek van Tina Turner en You're the One of the Living. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. Elke werkdag hier op Radio Horizon, de hele dag door. En heb jij nieuws van bij ons, deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl. De nieuwe van Olivia en Drop Dead.

0: drop dead.
1: Ja, Olivia Rodrigo. Ze brak door in januari 2021 als zangeres met haar debuutsingle The Driver's License. Die uiteindelijk een wereldwijde hit werd en diverse records wist te breken. Later scoorde ze nog een hit met Good For You. En dit was haar meest recente. En die heette Drop Dead. Dit is Chicago.

Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Bedankt je voor het luisteren naar dit tussenuur. Straks om 4 uur zijn we er uiteraard weer met een nieuwe Echt van Echt. Tot aan drieën, Amy.

0: geen nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
9: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen... en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
4: En je accu?
3: Die is leeg.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
10: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er 1 website komt. Zo kunnen reizigers in 1 keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker ook in het zuiden van het land wat drukker op de weg. De meeste files die er nu ontstaan zijn de dagelijkse en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 5 minuten vertraging ook. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os, Oost en Ravenstein 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Radio Horizon.
14: Peter van Echt.
15: Even na 4 uur op deze dinsdag, deze 12e mei. Wederom een bijzonder goedemiddag. Deze keer welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot een uurtje of 6 deze

Het was best wel een aardige hit, kan ik mij nog herinneren. Het was muziek van de Nederlandse meidengroep Centerfold. En het zag er voor die tijd ook wel erg spannend uit. Dat kan ik mij ook nog herinneren. Hey, een bijzonder goedemiddag. En welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. Hey,

plaats was dit de nieuwe van Alex Warren en Jorde de Fever Dream. In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische horenaar. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michelle Smeets. En zij nemen de bezoekers mee in het verhaal achter deze invasieve soort. Ze laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij hun waarneming. De lezing is bedoeld voor een heel breed publiek. De entree die bedraagt €5. Dat is inclusief een kopje koffie en thee. De kaarten kun je verkrijgbaar, zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldaal. Nou, zo moeilijk is het niet, hè? Donderdag 21 mei. Het begint om 8 uur.

0: In de jaren 70 en 80 waren ze niet meer weg te denken uit de muziekindustrie. Ze scoorden top 2000 hits als Eye in the Sky, Don't Answer Me, The Turn of a Friendly Card. Maar ook deze mocht er zijn, Old and Wise. Muziek van The Alan Parsons Project.
1: Radio Horizon. Stop the music.

Alexa en Faithless en New Religion. Het is een echte festivalplaat. En daar ga je hem ongetwijfeld nog heel vaak voorbij horen komen, denk ik. Het is 4:55 geworden. Ah, dit is heerlijk. Mooie muziek van Al Jarreau en Morning Mr. Radio.

Keys en Staying Alive. Misschien wel het meest dansbare liedje deze middag. Alhoewel, Lionel Richie loopt er ook niet om met Don't Stop the Music, toch? Charles en Eddie met Would I Lie to You? Yeah.

Met Would I Lie to You. Het is om en nabij 10 minuten over half 5 geworden. Zometeen doen we een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wilt u gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Het kost je werkelijk niks. Nou ja, niks. De moeite. Laten we het daarop houden. En het enige wat we wel allemaal vragen, wat we dan nog aan u willen vragen, is het om twee weken van tevoren, voor aanvang van uw activiteit, bij ons aan te melden. En dan nemen wij het bijzonder graag op in onze dagprogrammering. Dat zometeen. Maar nu eerst Donna Summer.

0: In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. Een wandeling door het Beekdal van de Kleine Dommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agenda berichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

zeker niet zijn allergrootste, maar wel een mooie van Robbie Williams. Je hoorde Hard and I. Morgen nog één dagje en dan is het donderdag hemelvaart. En heel veel mensen plakken er dan nog weer een extra dag aan vast om zo weer een heel lang weekend te creëren. En ja, geven ze ongelijk eigenlijk, hè? Ja, dus ja, korte werkweek. The Simple Minds, een politiek beladen nummer. Deze Belfast Child.

hoopvol nummer in een onrustige tijd, waarin de Troubles Noord-Ierland onder de duim hadden. Ze brachten het uit in 1989. Prachtige mooie plaat van The Simple Minds. En je hoorde Belfast Child. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
5: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
4: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht. Bij Echt is een ongeluk gebeurd, hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam, ook een ongeluk ter hoogte van Bergen op Zoom. Er staat daar 11 kilometer file met ook 20 minuten vertraging. En verder valt ook nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp staat 6 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

and Another One Bites the Dust. Fabian Garcia die treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Deze singer-songwriter combineert in zijn nummers de wijsheid van Americana met de introspectie van Indië. Zijn roots heeft hij in de blues, maar ook folk en pop klinken door in zijn muziek. Hij is geboren in Spanje. Je hebt hem al eens kunnen zien, maar eerlijk is eerlijk, dat is wel een lange tijd geleden. In de wereld draait het door en bij de beste singer-songwriters van Nederland heeft hij in het verleden ook al een keertje zijn opwachting gemaakt. Zaterdag 30 mei, het begint om 8 uur. Kaartjes kosten €15, vooraf te reserveren via de schoenendoos.nl. Dit is...

Dit hadden we met Lady in het uurtje waarin wij zoals te doen gebruikelijk elke werkdag onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt. Leende rijden straks om 6 uur met Frans van Dam. En later nog de dinsdageditie van Horizon Verbreed. Dit is muziek.

je met All Things Under the Sun. ZLTO-afdeling Grote Heide, die houdt op donderdag 14 mei. Weer de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur en agrarische bedrijven in het buitengebied. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 42 in Hezen. En de routebeschrijvingen worden daar na betaling uitgereikt. En deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Donderdag 14 mei. Deelname kost €12,50 per persoon. En kinderen tot en met 12 jaar die betalen maar €7,50. Nou ja, 14 mei. Aanstaande zaterdag. Aanstaande donderdag, doe maar. En ik

6 geworden op deze dinsdag. Hadden wij Duran en de Reflex. Het Van Best Park staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, meezingmomenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en party in het park. Je hoort het de komende tijd

0: warmth. My 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye.
2: Het nummer wordt samen ingezongen met Wolfman Jack. Met de in Amerika wereldberoemde radio-dj Wolfman Jack. Die ook in Clap for the Wolfman van The Guess Who beschreven werd. En deze cover deed het trouwens minder goed dan het originele van Ray Charles uit 1961. Maar toch hebben we er graag naar geluisterd. Hadden

Komende woensdag kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar hun eigen raceauto ontwerpen en bouwen tijdens een workshop in de bibliotheek van Valkenswaard. De activiteit wordt georganiseerd door de Little Engineers Academy en laat deelnemers op speelse manier kennis maken met techniek en creativiteit. Onder begeleiding van een docent leren kinderen eerst de basis van voertuigprincipes, zoals snelheid, balans en aerodynamica. En daarna gaan ze zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van hun eigen raceauto. Het einde van de workshop mogen de kinderen hun zelfgemaakte auto mee naar huis nemen. Woensdag van 3 tot 4 uur in de bibliotheek van Valkenswaard, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En aanmelden kan via bibliotheektekempen.nl. Concert Ivetti viert op woensdag 13 mei het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke

0: feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Fetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertifetti.nl. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor, die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. En tot zover weer de Horizon Agenda. Deze en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Conversation, Elvis versus Junkie XL. 2003. Jezus. Daarvoor hadden we nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Goerzen voor hun bijdrage wat de Horizon Agenda betrof. Heren, beide alvast een hele fijne avond toegewenst. Namelijk

altijd wel lekker. De muziek van The Counting Crows en Accidentally in Love. Ja, rest mij niet al te veel tijd meer. Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren naar het programma Echt van Echt voor deze dinsdag, deze 12e mei. Ik wens je nog een hele fijne avond. En morgenmiddag om 2 uur dan melden wij ons weer voor een nieuw tussenuur. When Love Takes

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Goh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brand, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
8: DAB+
9: en overal online.
8: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land verloopt de dinsdagavondspits weer gebruikelijk druk. De meeste vertragingen op de volgende 3 wegen, want over het algemeen zijn het gelukkig dagelijkse files die niet al te veel oponthoud veroorzaken, maximaal zo'n 10 minuten. Zoals gezegd, drie opvallende nog. De A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier op onthoud. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel staat 5 kilometer file. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Ja, van 21 graden naar 12 graden. Gewoon 9 graden eraf. Het gaat lekker zo met de lente, al zeggen we het zelf. 6:03, we gaan beginnen aan het programma. Hallo. En van harte welkom. Kenny en Stevie. Whenever I call you friend.

waar dat je de plaat op vindt is Nightwatch van Kelly Loggins. Op Stevie Nicks album bestaat die niet hoor. Overigens. En ze zong samen met Loggins in 1978 Whenever I Call You Friend. En het gerucht gaat dat ze samen een relatie hadden destijds. Dat zijn de geruchten jongens. Daar houden wij ons voor de rest allemaal niet zo heel erg mee bezig. Geschreven door Melissa Manchester. Die werd weer ontdekt door Barry Manilow en Betty Midler. Ze schreef er al veel nummers destijds in de jaren 70. 7/6. Dank aan Peter van Echt. Hoe recht van Echt. Dit is leuk. Lekker. Another. En 40.

0: samenwerking hoor. Ariana Grande. 60% kansen.
1: Op je werk, thuis of onderweg.
2: Je luistert naar Radio Horizon.
0: Ik zat even naar het weerbericht te kijken. En het is niet best hoor, de komende dagen. 12, 13 graden. En midden volgende week wordt het beter. 20 graden. Maar ja goed, dat weet je natuurlijk nooit op voren. Straks nog Madonna. Dat is een lekker dartelplaatje uit de jaren 80. Maar eerst dit. Erik Meesie schreef het in 1983. Voor Toontje Lager. Prachtige plaat blijft het toch. Luister nog eens naar Vroeg of Laat. Je slaat.

terug in de annalen van de Nederlandse popmuziek. Erik Meesie en Toontje Lager. Opgenomen in de studios van Johnny Hoes in Weert, de BMI-studio's destijds. In het voorjaar van 1983 staat op het album Stiekem Dansen. Waar dat zoveel te doen en stiekem gedanst ook op staan. Vandaag of niet, maar vroeg of laat. Weet ik dat je gaat, hè? Kan ik je voorkomen? We gaan naar Madonna uit 86. True Blue.

geen mannen-eigen te zijn. The Nothing Box, Take It Easy van de Eagles uit 1972. Wie zijn er vandaag jarig? Ja, dat zullen we ook nog heel even doen. We gooien dat er nog even vlak voor de ANWB in. Wie is er jarig vandaag? Steve Winwood komt uit 1948. Bibi Gilberto, Braziliaanse zangeres, wordt 60 jaar. Greg Fillengate. Dat is een sessiemuzikant die heel vaak met Michael Jackson meespeelt. Bijna altijd natuurlijk. Die is vandaag ook jarig, 1956. En deze man, één hit. En we hebben hem uit de doosje gehaald hoor. Jay Ferguson nog een keer uit 78. Dit is Thunder Island.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files ook in het zuiden van het land. Wat opvalt nog is de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leender.

twee weken geleden de Simple Shazam. We hebben er een neus voor, hè? Rolf en ik. Al zeggen we het zelf. Shanna Sparrow draaiden we. Haar nieuwe single staat op de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Film die deze week uitkomt, dacht ik. Hè? Volgende week. En dan nu terug naar 1982. Steve Perry, liedzanger van Journey. Hier zijn ze.

Drive safe, wat een goed motto trouwens. Straks nog de nieuwe Simple Shazam. Die komt uit Foreign Tongues. De LP die op 10 juli uitkomt. Zijn er nog LP's? Ja, die zijn er nog. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Maar dat hoor je straks. Eerst Junior Giscombe, Mama Used to Say.

Een van de weinige soulartiesten die groot succes had in Amerika. Junior Giscombe en Mama Used to Say. Gewoon top 10, hè? 7 weken in de top 10. In de top 5 zelfs, deze plaats van Junior. We zijn er doorheen door een uurtje knoop in leen rijden. Zometeen horizon verbreed. En we sluiten af met de nieuwe single van de Rolling Stones. En tevens Simple Shazam. Hier is In The Stars. Tot morgen.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
3: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
2: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
2: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
2: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ruud van der Linden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
3: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
2: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.